0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: FM.
1: Goeienacht.
2: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

In Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Vos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

FM. Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Get on the floor!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Zing met me mee tot morgen vroeg. Blijf nog wat hangen hier in deze kroeg. En laat je glas nog eventjes wat vullen. Zing kastelein, huid volle borst. Vullen wat glazen, want wij hebben dorst. De nacht kan ons niet lang genoeg gaan duren. Hey, dag mevrouw en dag meneer. Wilt u wat drinken, maar zet hij het neer.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door een zware brand in een afvalwerkend bedrijf. Die brak daar gisteravond uit en is nog altijd niet geblust. De hulpdiensten zijn daar wel massaal aanwezig. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest aanwezig. Maar toch krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren voorlopig dicht te houden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan, na zowat 12 uur overleg. Vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en een uur later volgt CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. Maandag moet Diependalen zijn beleid voorstellen in het parlement. Hij zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Luque Bacchio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van sterspeler Kylian Mbappé, maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en in het westen kan het ook lichtjes regenen, maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
6: Wakker worden in het weekend, dat doe je bij Radio Pros. Met vroege vogels.

Zo vrienden, een hele goede morgen. We zijn zaterdag 26 september. En Chris van Dijk is erbij met Vroege Vogels hier bij Pros FM. Alvast een hele goede morgen. We gaan hele leuke muziek op jullie loslaten.

Ingrid, zo was dat, hè? Je bent niet hip. Zo vrienden, welkom en een hele goeiemorgen. Chris van Dijk met zijn vroege vogels. Dennis Jones en wat is dan liefde?

Ja, en dat allemaal op een zaterdagmorgen. André Hazes en Geef Me Je Angsten. Jan Perel, en die heeft nog altijd lege pullen. Goedemorgen.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
4: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
4: Kopje koffie?

Ja, dat was een muziek uit het jaar 2018 van John Dennis en Ziva. Blijf bij mij. Welkom vrienden in Vroege Vogels op zaterdagmorgen. Chris van Eyck is al goed wakker. En wat gaat er vandaag gebeuren? De zon schijnt. Als de zon schijnt, Markt Hoogkamer.

Ja, het is zaterdag en het wordt een late. Haak en piket zaterdag, Magda. We moeten morgen niet uit ons bed. We mogen blijven liggen. Hier in de kroeg, Jurgen Delano.

Pascal Montelli. En samen met mijn vrienden. Welke vrienden? Chris van Dijk op je radio hier bij Pros FM. Honey D.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
7: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
6: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
7: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
6: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
7: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06. 105.5, 107.1, 107.2.

Dit was een nummer van Nick Bernards. En je bent wie je bent. Je blijft mij altijd verbazen. Dat zegt Herbert Vergagen. Zo vrienden, tot straks na het tijd zijn van 8.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be.

0: vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros FM.
6: Goedemorgen.

welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels hier bij Proza FM. Dit was morgen weer een dag van Gary Geiger. Zo vrede, welkom bij Proza FM en drink rode wijn. Danny Junior.

0: Een hele mooie van Lisa Delbogen. Een goed jaar voor de rozen. Walla walla, bing bang. Hier is Yeti Paletti. En ik laat deze morgen de muziek klinken in de huiskamer. Maar misschien ook nog in de slaapkamer. Een hele goede morgen, Chris van Dijk op de radio. Wakker worden.
1: Vandaag zie ik het leven door een roze bril. Ik ben smoorverliefd, al is het nog wat pril. Die vlinders in mijn buik, ik krijg ze niet meer stil.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, Lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. Zondag 27 september. Salsa party op de gekende zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de Classics. Kom genieten, ambiance verzekerd.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Ja, Peter Koelewijn en zijn Rockets. En die vertelden ons over Angelina, hè? De blonde seksmachina. De badkamerkraan. Hè? Ja, zet ze maar open. Word wakker. Neem je goed douchen of zo. Ja, dat we wakker worden voor leuke muziek op jullie los te laten. Pascal Redekker.

Zo, we draaiden eerst onze supertip van de week. Hè? Larissa en je gek op jou. En dit is er eentje van Marco Kimste, hè? En koningin van de nacht. Ik wil leven met jou. Pascal Laurent.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
6: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels met Chris van Dijk.

Ja, het programma loopt stilaan op zijn einde, hè? Maar we gaan er nog een paar draaien. Knipperlicht was dit van Danny Vroger. Ik mis hem zo. Hier is Ann Christie voor jullie. Goedemorgen.

dichterbij van Loredana. Zo, dat was het weer. Vroege Vogels op zaterdagmorgen. Ik ben er straks terug bij tussen 2 en 4 met Studio NL op zaterdag. Hè. Zo, ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's van Ontbijt Radio. Je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via de app. Ik wens jullie alvast nog veel luistergenot hier bij Pros FM. Salukes en goeiemorgen natuurlijk.

0: FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
0: ProsFM, Radio Pros.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
4: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
5: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
6: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
5: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar er zal nog wel wat moeite vergen.
6: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
5: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
4: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandag namiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft en Dodi Lukebakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
7: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
4: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: Ontbijtradio.
10: Oldies en zoveel meer.
11: ProsFM.
12: Goedemorgen.

0: van dit melodietje moet je toch vrolijk worden. Goedemorgen Peter Messier.
1: Goedemorgen Jan Bakker. Wel, ik sta hier net te denken, dat is de perfecte start van een zaterdagochtend, hè.
0: Zo vroeg op te staan dan.
1: Nee, dat muziekje.
0: Ja, ben jij happy als je zo vroeg moet opstaan trouwens?
1: Ik vroeg opstaan? Ja. Ja, ik ben van om 6 uur wakker.
0: Amai.
1: Ja, ja, ik moest een beetje voorbereiding nog doen voor de zaak. Mm-hmm. En ja, het was eigenlijk laat vannacht toen ik erin lag. Maar ja, goed, alles voor de radio.
0: En je hebt dan geen probleem?
1: Nee.
0: Trouwens,
1: nee.
0: Bedankt dat je toch weer aanwezig bent.
1: Graag gedaan. Ik ben blij dat ik niet nog eens terug mag komen.
0: Je mag altijd komen hier in op mijn radio. Goedemorgen trouwens, fijn dat jullie erbij zijn. Heel wat op het menu vandaag in deze ontbijt radio. We gaan het regennieuws straks even bekijken. Natuurlijk kun je ook je verzoeken gaan doorsturen. En hoe kunnen ze dat juist gaan doen?
1: Ah, dat is via de telefoon 070 22 22 50. En natuurlijk via onze Radio Pros FM app natuurlijk. Hè.
0: Het overbekend nummer ondertussen. 070 22 22 50. Rita de Neve.
1: Ja, allereerste keer.

Ja, inmiddels is er ook niet meer, onze Rita de Neve. En dat met de allereerste keer. Ja, daar gaat de telefoon ondertussen. 070-22-22-50. Je kan ons bellen met jouw groeten en verzoek. Ja, dit is Ontbijt Radio op zaterdag. Bruce Springsteen met Glory.

0: Ja, dit is hem. Je hebt de Bos op de radio. Bruce Springsteen.
1: En de Glory Days.
0: Ja, daar hebben we nog herinneringen aan, die Glory
1: zeker
0: Days.
1: Zeker weten.
0: We gaan even kijken naar het regionieuws van Haltert zelf.
1: Ja, en dat is iets voor de sportievelingen, want op zondag 18 oktober organiseren Maspoe en de gemeente Haltert de Vondelhof Trail. En Haltert loopt met start en finish aan het Vondelhof in Denderhoutem. Het evenement vindt bewust wat later in het najaar plaats. In de voormiddag vanaf 9 uur staat de Vondelhof Trail op het programma met afstanden van 12, 21 en 30 kilometer door de natuur. In de namiddag vanaf 14 uur volgt Haltert loopt. En je kan kiezen tussen 4, 8 en 12 kilometer, voorafgegaan door kinderlopen van 400 en 800 meter. Vooraf inschrijven kan via haltertloopt.be en daginschrijvingen zijn mogelijk tegen een kleine meerprijs.
0: Dankjewel Peter, dat is interessant natuurlijk als je dat allemaal weet. Fantastisch man. Herman van Keken is dit. Ja, met papa loopt toch niet zo snel?
1: Ja. Ja,
0: als papa een marathonloper is, zit je wel weer een probleem natuurlijk.
1: Ja, maar ik ben het niet.
0: Nee, ben je geen marathonloper?
1: Nee.
0: Dus Herman van Keken. Ja.

0: Dat is echt zo'n ouder, hè, Peter?
1: Ja, 1971 kreeg ik.
0: 71, ja, zo nee. oud. Ja, de jaren vliegen natuurlijk voorbij. Herman van Kijken, ja, ik merk dat jullie volop aan het bullen zijn. Dus op 070-22-2250 voor jullie groeten en verzoeken. Je belt ons maar natuurlijk hier in Ontbijt Radio. Daarvoor zijn we uiteraard hier. Je kan hem ook sturen via de Radio Pros app. Dit is Even Serieus.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: En we hebben onze Frans aan de lijn. Dag Frans.
5: Dag Jan, dag Peter. Hè?
6: Goedemorgen Frans.
4: Fantastisch je te horen, man. Zo vroeg uit de veren terug.
5: Ja, maar ik had nodig gebeld, maar dan sprong de lijn weer terug af.
6: Daarnet?
5: Ja?
6: Ja, ja, nee, ik was te laat. Dat was mijn fout.
5: Ja, ik zei, jij slaat je telefoon af van, ja, maar dat kan voorvallen.
6: Ja, dus juist.
4: We moeten ons hier soms wel een beetje haasten van hier naar daar, Frans.
5: Ja. Als we van vroeg moeten opstaan, like bij de 6 uur.
4: Ja, ja, maar ja, hij zat te vroeg uit de veren, onze Peter, dat is wel feit, ja.
5: Ik had het rond de half acht.
4: Hij was vroeg uit de veren, maar nog niet goed wakker.
5: Ja.
4: Zeg het eens, Frans.
5: Ik kan de groeten, mannen. Ja. Ik doe jullie beide groeten.
4: Ja, dank u.
6: Okay.
5: Aan Gerrit en Linda.
4: Ja.
5: Tudeveke. Aan de Kevin.
4: Ja.
5: Aan Jan en Frida. Aan, wacht, mijn broer Doof en Anja, die zit onder zij, die zit daar goed.
4: Ah, even vanuit.
5: Goed wijs, zei dus,
4: ja, ja. Ze hebben geluk met.
5: Ik zal zeggen, altijd aan Molleke en aan Maraken.
4: Ja.
5: En dan aan alle luisteraars en alle medewerkers en DJ's, dat kan ik niet vergeten.
4: Voilà, nou, dat is waar, Frans.
5: Ik heb een mooie plaat aangevraagd van Peter Maffay.
4: Ja, je hebt een mooie aangevraagd. Dat is een echte klassieker van Peter.
5: Ja, die mogen van mij 10 keer achterin spelen, word ik niet moe.
4: 10 keer achterin?
5: Ja, dat is mijn lievelingsplaat, ik kan er niet aan doen.
6: Weet je, Frans, dat brengt mij terug naar mijn huwelijksdag eigenlijk. Want dat was mijn. Dat was mijn openingsdans.
4: Een openingsdans?
6: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja,
4: ja.
5: En mijn openingsdans was. Boy Prins met gesloten ogen.
4: Met gesloten ogen,
5: ja.
4: Ja,
5: met gesloten ogen, ja. Maar ik ben getrouwd in de Filipijnen, hè.
6: Ah.
5: En dan moest dat moest dat trick vertalen, anders kon mijn vrouw dat niet verstaan, dus.
4: Ja.
5: Dus er was een vertaler bij.
6: Ja.
5: Dat was wel een schone ervaring, denk ik.
4: Ja, dat is waar, ja.
5: Dat was wel ver van huis, hè.
6: Mm.
5: Ja. Dat is al een tijd geleden van 2000, dus ik ben al 26 jaar getrouwd. Dus.
4: Ja, ja, ja. Amai. Ja, ja.
6: Het gaat voor
5: samen, hè, Jan. Dat ja, kan ik in jullie zeggen, Jan.
4: De jaren vliegen voorbij, Frans.
5: Oei, dat is een verdiende kerst.
4: Ja, je houdt het niet bij.
5: In 3 maanden.
4: Oké, okay, Frans.
5: Ik ga hem aanvragen.
4: Ja, bedankt voor het willen, hè, Frans.
5: Graag gedaan, graag.
4: En een fantastisch weekend, hè, joh.
5: Jullie voor u ook, hè.
6: Dag, Frans.
4: Dag. Ja, zo eenvoudig is het. Ja, je merkt het. 070-22-22-50. En je kan bij ons zo'n gezellig babbeltje slagen op
6: absoluut.
4: Een zaterdag voormiddag. En wat voor muziek hebben we klaargezet? Deze waf dat aangevraagd werd door Frans.
6: Peter Maffay.
4: Met Du bist alles.
6: Ja.
4: Uw openingsdans trouwens. Krijg je nu geen traantjes in de ogen?
6: Mijn
4: zakdoek
6: misschien wel. Mijn vrouw misschien wel, maar ik niet meer. Nee.
4: Ik ga mijn zakdoek boven halen voor geval. Oké. Okay. Pieter Maffay, uw zagen plankjes.
6: Ja.

0: Dat is er eentje uit die oude doos. Ja, dat zegt natuurlijk veel over onze leeftijd. Boniem Gorde, Daddy Cool.
1: Ja, en we hebben een verzoekje gekregen van Molly. Goedemorgen Jan Bakker en uw collega. Ja, dat ben ik natuurlijk. Graag een plaatje spelen van Luc van Meeuwen. Stuur mij een engel. En dat is voor haar kleinzoon Jart. Dat alles mag goed komen. Het is ook voor ons Johan en Frida, Nancy en Jos, Sylvieke, Jacqueline, zus Marijke en al de luisteraars een fijne zaterdag gewenst. Groetjes en een dikke knuffel. Groetjes en een dikke knuffel terug.
0: Natuurlijk Molly. Ook aan ja. Franske en zijn vrouw moeten we de groetjes gaan doen voor ons Molly.
1: Inderdaad, ja.
0: Deze wordt eraan gevraagd. Wordt ook regelmatig gedraaid hier in de programma's bij Rijden Pros. Luc van Meeuwen met zijn prachtige Een Engel. Trouwens, jouw verzoeken, jouw groeten, ze zijn welkom via de Rijden Pros app. Of je belt ons op 070 22 22.50. Luc van Meeuwen.

0: Voor al onze dierbaren die er momenteel niet meer zijn. Luc van Weeuwen, toch wel een prachtige...
1: Mooi nummer.
0: Ja, echt waar. Raakt ons. Aangevraagd door ons Molly.
2: Pols FM.
3: Goedemorgen. 105.5. 107.1. 107.5. En DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Ja, en je kan nog altijd je verzoekje, je suggestie of eender wat aanvragen hier bij ons in Ontbijtradio, hè.
0: Op 070 22 22 50 Gala.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus. Ontbijt Radio.
4: De mooiste klassiekers en het beste van vandaag.
5: Five Star Radio.
3: Dit is Radio Plus. Radio Plus.
6: Ja, we komen meteen even tussen, want we hebben onze Johan aan de lijn. Goedemorgen, Johan.
7: Goedemorgen, Jan.
6: Goedemorgen.
7: Peter.
6: Goedemorgen, Johan.
7: Die een krok allemaal van tussen laat. Is hij weer aan het lachen?
6: Ah ja, natuurlijk, heb ik altijd plezier, hè.
7: Ah ja, nou, waarom niet, hè?
8: Trouwens, ja, altijd plezier als jij belt.
7: Plaatsen van Céline Dion. My heart will go on.
8: Ja.
6: En voor wie mogen we dat draaien, Johan?
7: En dat komt uit 1997, 4 minuten en 36 seconden.
6: 36? Ik heb hier 29 seconden. Scheel die zwem mijn computer.
7: Dat zal bij jullie liggen, hè?
6: Ja, dat zal kunnen, Johan. Dat zal kunnen.
7: Jullie kort met er zo'n beetje in, hè?
6: Ja, dat zal wel kunnen.
8: Johan, heb je geen kaarten voor een concert van Céline Dion in Parijs?
7: Dat is een beetje ver, hoor.
8: Ah ja, dat is een beetje ver, ja.
7: Nee, maar ik heb met mijn auto niet meer overal binnen, hè.
8: Ah ja, ja, ja, ja, dat is waar.
6: Ik kom van die zwarte domp uit.
7: Die is 30 jaar oud, dus...
8: Ja,
6: dat is waar, ja.
7: Anders moet ik lekker de Flintstones rijden.
6: Ja, voor alles moet je betalen tegenwoordig.
7: Ja, ja, dat is zeker.
8: Maar ja, in Parijs zijn metro's genoeg, hè.
7: Ja, ja, ja. Ze kunnen me geen trouwen dan ook. Kan dat een mooie roze gaan?
8: Ah, ja, dat is... Je kunt dat combineren, hè.
6: Ja.
8: Eerst dat concert van Céline Dion en daarachter de Moulin Rouge.
7: Ja, we dat pakken kun je mee, zeg.
8: Ja, maar je hebt gelijk. Laat mij weten alleszins wanneer dat je gaat, hè.
6: Ja, de Peter gaat mee.
8: Ja.
7: Dat plaatsen, hè, dat is speciaal voor Molly.
6: Voor Molly? Ah, dat zal ze graag horen.
7: Hoor een keer goed. Molly, wanneer de kleinzoon ligt in de coma.
8: Oh, dat is minder.
7: Ook veel beterschap, hè.
6: Ja, ja.
7: Marijken ook veel beterschap. Sylvieke.
6: Ja.
7: Rafken. Anne en Ed.
6: Ja.
7: DJ Luc. En Anne.
6: Ja.
7: Gerrit en Linda.
6: Ja.
7: Rudolf en een vrouwken.
6: Ja.
7: Of vrouw, ja, ik weet niet. En dan hebben we nog Rudolf en Anja.
6: Ja.
7: Het volledige prosteam. En alle luisteraars natuurlijk. Een fijne zondag gewenst, hè.
8: Zaterdag.
7: Had ik dingen al gezet, Gerrit en Linda?
8: Ja, ja, ja, ja, die heb je gezegd, ja. Ah, ja, ja, ja, ja, ja.
7: Dus, en alles met jullie goed?
8: Ja hoor, eerste klas,
7: hè. Had je nog een vergeten?
8: Oh.
7: Ah, DJ Kevin.
8: Ah, ja. Ja, ja, ja. Die komt dinsdag, hè.
6: Ja, die komt langs. Ja.
8: Ja. Ja.
6: Hij zal straks wel binnen als hij wakker is.
8: Ja.
7: Komt hij met een ding in een limousine of...
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Die hij heeft ook vervoer gepland, dus... Dat komt wel in orde.
6: Die wordt gebracht, hè. Ja.
8: Ja. Mm-hmm. Ik ga alles eens foto's trekken, hoe dat hij hier vertrekt. Hij toekomt en vertrekt en alles erop en eraan, hè.
7: Ah ja, ik heb gehoord dat de burgemeester ook komt met zijn team.
8: Dat weet ik niet, dat weet ik niet.
6: Dat
7: weet je niet.
8: Nee, nee. Ja. Nee, de burgemeester van Haaltert, of wat?
7: Ah ja, natuurlijk.
8: Ah ja, ja. Nee, dat weet ik niet. Ja, het zou kunnen.
7: Ah ja, waarom niet?
8: Ja, waarom niet? Ja, dat is waar. Dat is waar. Iedereen is welkom, hé, Johan.
7: Je kunt maar in de krant staan, hè.
8: Ja, dat vind ik ook, ja.
7: Aha.
8: Het zou de eerste keer zijn, maar ja, ho.
7: Het prosteam in de krant met DJ Kevin.
8: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was nog iets, ja.
6: We gaan er straks zeker vragen.
7: Ja. Dat is promotie maken, hè.
8: Tuurlijk. Dat is allemaal nodig.
7: Ah, oké.
6: Okay. Al een beetje zelf.
7: Dan wens ik iedereen natuurlijk een fijne zaterdag toegewenst aan iedereen, ja, hè.
8: En de zon schijnt weer, jongen. Ja,
6: en voor jullie ook.
7: En dat de kleinzoon van Molly vlug mogen.
6: Ja, dat wensen we ook. Ja, heel veel beterschap voor de kleinzoon.
7: Dat je dat voorrang heeft.
6: Ja. Dat is waar, jongen. Dat is waar.
7: Goed.
6: Ah, ja, bedankt, Johan.
8: Bedankt, Johan.
6: Dag. Bedankt voor het bellen.
8: Tot de volgende.
6: Dag. 070 22 22 50 en je mag hier rechtstreeks in ontbijt radio bij ons op laten slagen.
8: Inderdaad, dat
6: en
8: klopt.
6: En natuurlijk heel veel beterschap voor de kleinzoon van Molly.
8: Zeker weten, ja, absoluut.
6: Deze werd eraan gevraagd door Johanna Celine Dion. My heart will go on.

0: Prachtige muziek, zo smaakt die boterham toch wel heerlijk. Je hoorde Christophe en Das Medellin.
1: Ja.
0: Er is morgen heel wat te doen in een rondhaalst.
1: Ja, inderdaad. Want morgen, wie nog een leuke uitstap zoekt voor morgen, moet in Aalst zijn op het Bouwensplein. Daar organiseren buurtcomité De Champetter en Atelier De Vree voor de derde keer een populaire rommelmarkt. Meer dan 200 meter aan kramen om tussen te snuisteren van 9 uur 's morgens tot 4 uur 's namiddags. Neem gerust de kinderen mee, want met eet- en drankstandjes, kindergrime en een springkasteel is het een leuk feestje voor heel wat mensen. Dus morgen naar het Bouwensplein in Aalst.
0: En dit is onze Eddy. Als Mark Kramer ben ik geboren.
1: Ja.
2: Als

0: feitenkalender. Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
0: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros FM.
5: Goedemorgen.
6: Ontbijtradio.

0: Dat is heel eenvoudig uitgelegd trouwens. Ja, ze maakt me zo zot als een voordeur.
1: Ja, ja, ja, je moet dat kunnen, hè.
0: Ja, ja, ja. Ja. Waarom die voordeur dan?
1: Je moet je natuurlijk niet laten doen.
0: Nee?
1: Ja, nee, natuurlijk niet.
0: Fijne Cannibals met She Drives Me Crazy. Welkom bij het tweede gedeelte van Ontbijt Radio. Ja. Wij hebben er zin in, zeker tot 12 uur.
1: Ja.
0: En jouw groeten en verzoeken, die zijn nog steeds welkom.
1: Altijd welkom op 070 22 22 50. En natuurlijk via onze gratis Radio Pros FM app. Hè. Ja, je kan daar alles in schrijven.
0: Ja, alles en fotootjes doorsturen. Trouwens, we hebben nog wat werk voor strakjes.
1: Ja.
0: Dus dat is plezant natuurlijk. Ja, dit is Madonna. Dat is een sekssymbool tot en met.
1: Ja, ja, ja, ja. Borderline.
0: Ja. Borderline. Dat is ook al een hele tijd geleden.
1: Ja, hè.

0: Madonna, ja, het was plotseling gedaan. Ja, ja,
1: het was vroeger gedaan dan we dachten.
0: Ja. Ja. We kregen een verzoek binnen van ons Yvette. Ja, wat voor eentje.
1: Yvette uit Willebroek. Ja, goedemorgen voor alle luisteraars van Pros. Graag de klompenklagers. Tering, dat is de schuld van de regering. Speciaal voor Marco Polo, voor zijn herstelling wat lichter te maken. Hij heeft nog 24 dagen tijd. Hij weet waarvoor, vanwege de Tenerife-vrienden.
0: Ja, het is voor een eigenaardige plaat. We gaan ze even laten spelen. Het is allemaal de schuld van de regering trouwens.
1: Ja,

0: spontaan gaan meezingen, want ja, hier is het eigenlijk niet veel beter.
1: Het is zeker niet veel beter, maar ik denk dat ze het hier in België nooit zullen maken, zo'n plaat.
0: Nee, nee. Dat is wel een fantastische plaat, goed in elkaar gestoken. Ja, het is hier voor hetzelfde laken een broek eigenlijk. Tering, het is de schuld van de regering.
1: Een goede keuze, Yvette.
0: Ja, ja, het is een fantastische plaat. Je hoorde de Klompenklagers. Heb jij nog zo van die fantastische platen, ze? Ja, laat het ons weten.
1: Ja. 070 22 22 50.
0: Of stuur ons een bericht via de Radio Proza. Daar gaan we.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM Radio Pros.
4: Radio Pros ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros-app of bel ons 070 22 22 50.

0: En de zon, die is voor de partij, want we hebben nog een nazomer te goed.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Midsommers met laat de zon in je hart.
1: Oké, ja.
0: We hebben goed nieuws vandaag, echt goed nieuws.
1: Ja, ja, want wie zin heeft in een avondje film met z'n twee, we geven zo dadelijk 2 Kinepolis tickets weg, duo tickets. Of je nu wil lachen, griezelen of wegdromen bij een lekkere blockbuster, je kiest de film, jij kiest de zaal, Antwerpen, Gent, Brussel of Leuven. De vouchers zijn geldig in elke Kinepolis in België. Hoe kan je dat winnen? Heel simpel. De allereerste beller heeft meteen prijs. Dus pak je telefoon, draai 070-22-22-50.
0: Ik druk altijd.
1: Oké, okay, ja.
0: 070-22-22-50. Dus jij wil een ticket gaan winnen, bel ons meteen.
1: Ja.
0: Laat er geen gras over groeien.
1: Nee.
0: Want jij mag kiezen welke film je gaat bekijken.

0: Wat nog gezegd, Peter, ben ik zo beleefd blijven vandaag. Man. Wat komt hier nu weer in mijn playlist?
1: Dat is eigenlijk raar om aan te kondigen, hè?
0: Ja.
1: Of af te kondigen.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Maar ja.
0: Ja, we gaan het niet zeggen, hè. Fuck you.
1: Wel een mooi nummer, hè. Lily Ellen. Ja, we kregen nog een verzoekje binnen van Mark en Christian uit Tenerife. Hallo, gisteren is hij geopereerd aan de rechterschouder, ingepakt voor meerdere weken en hij moet alles links doen. Daarom vroeg hij, ik heb de mot in mijn lijf van Frank Boeien. En we kregen de groetjes van hem en van Christian en natuurlijk aan de Tenerife vrienden. Dat komt vanwege Mark uit Denderleeuw.
0: De groetjes terug natuurlijk en ginder ook in Spanje.
1: En spoedig herstel, hè.
0: Ja, spoedig herstel.
2: En ze kraakt en ze mokten ik me wijs. Ja, dan koop ik een marmeren paleis. Elke week ga ik voor een nieuw

Bob Weir met Ik heb de mot in mijn lijf. Ja, deze werd er aangevraagd. Jouw groeten en verzoeken zijn nog steeds welkom hier in Ontbijtradio op zaterdag. Dat is gewoon een zonnige ontbijtradio. Fantastische muziek op jullie radio. Wat wens je nog meer? 070 22 22 50. Of je stuurt ons een berichtje via die rijdenprocent natuurlijk. Spanje, kom hier!

0: Natuurlijk mag je altijd bellen. Call me. 070-22-2250. Kom aan. Call me. 070-22-2250. En we gaan terug naar de jaren 50 en wat voor muziek.
1: Ja, want Eddie uit Assen, die heeft ons gecalled. Ja, uit 1959. Hij vroeg een plaatje van de Kellen Twins en van Wen. En dat was voor iedereen, voor alle luisteraars.
0: Ja, we moeten toegeven, deze muziek is niet digitaal bewerkt zoals tegenwoordig.
1: Nee. Dat is nog echt een toppertje uit die jaren.
0: Ga jij eens aan die hendel draaien, dat we daar muziek uit krijgen?
1: Dat we hem in gang krijgen.
0: Ja,

0: Ah, wel, Peter, ik moet echt toegeven, deze heren van toen naar tijden, 59, ja, die zien er proper en net uitgestreken, gewassen, doordacht waarschijnlijk.
1: Zeker en vast. Ja, ja. Want tegenwoordig komen ze met een versleten t-shirt op het podium.
0: Ja, ja, ja. Maar u merkt duidelijk, ja, deze heren, ja, die zijn ontluist en ontwormd. Alles wat erbij hoeft, ja, ja. Dat gewoon niet meer tegenwoordig.
2: Nee,
0: fantastische
2: inderdaad.
0: Muziek. Bedankt dat je om daar ons nog eens aan het herinneren.
1: Ja.
0: Ja, deze is niet anders natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: We kennen ze allemaal.
1: Deze is geweldig, hè.
0: Dus onze tante Tina.
1: Ja.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Ontbijtradio. Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.

0: Ja, ze waren vroeger echte podiumbeesten. De Kruiners.
1: Ja, ja.
0: Meermaals gezien trouwens, Walter Grootaars met Ik Wil Je Blijf Bij Me. We gaan even terug naar onze Radio Prozap.
1: Ja, en ik zie net dat onze Raf, die is ook al wakker. Ja,
0: is wakker.
1: Ja. Hij doet fijne zonnige groeten op deze zaterdag, Jan en Peter. En hij zegt erbij, het was gisteren er boenk op de avondmarkt.
0: Ah ja, dat was de avondmarkt van de met Radio Prozap. Ja. Ja.
1: En hij dankt Peter en Ed, Els, Ann en Chris en Bart, Jos en Ansie uit Bornem. En hij vroeg een ambianceplaat aan. We mogen kiezen welke dat is. Maar dat is voor iedereen die hij al genoemd heeft. Maar ook voor Molly, Jacqueline, Johan en Frida uit Herzelen. Jos en Celeste. Veel beterschap aan Johnny. En groetjes aan alle medewerkers en luisteraars van Pros FM.
0: We mogen zelf kiezen, dus we gingen gaan kiezen tussen de carrière van Jetty Palet.
1: Ja. Dat vind ik een goede keuze. En zeker vooraf.
0: Ja. Ja. Wat ben je mooi. Hier voilà. Is Jetty Paletti.
1: Voor u hier, hè. Ja,

0: Ja, de supertip van deze week. Onze Larissa met Gek op jou.
1: Ja, en inderdaad, Larissa staat ook op het podium bij ons op de kerstshow. Hè. Op zaterdag 13 december in Zaal de Berwinnen in Haaltert. Dat is een van onze artiesten die komt. Ook Nico, Jonathan, Yves Segers, John Dennis en Jo Valli zijn te gast op de kerstshow in december.
0: Dus als je er zeker wil bij zijn, de kaarten zijn hier in de studio bij de medewerkers.
1: Klopt.
0: En zorg zeker dat je erbij bent voor slechts 25 euro.
1: Ja, voor slechts 25 euro. 6 artiesten, dat is geen geld. En je kan ze natuurlijk ook online bestellen via onze website. Hè.
0: Ja, dan surf je maar even naar radiopros.be.
1: Ja.
0: Je klikt naar de kerstshow en je bestelt je kaarten. En dan ben jij er zeker ook bij, want hij gaat er ook zijn.
1: Ja, zeker en vast.
0: En dan hebben we het over Jo Valli.

0: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Ontbijtradio.

0: Zo, ik heb weer goede punten gescoord. Mijn vrouw gaat ook tevreden zijn.
1: Hoort ze dat graag?
0: Rob de Nijs, ongelooflijk man.
1: Had ze, nou ja, ze kan niet meer naar... Heeft ze ooit naar optredens geweest van Rob de Nijs?
0: Ja, ja, ja, dat hebben we gedaan. Ja, ja, ja, ja.
1: Oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: Rob de Nijs in de wets met Martin was dat toen. Ik hou alleen van jou. Welkom bij het laatste gedeelte van Ontbijt Radio. We zijn al aanbeland aan ons laatste uurtje, Peter.
1: Ja, door. Alweer, hè. Dat gaat hier toch vlot, hè.
0: Jouw groeten en verzoeken zijn nog steeds welkom op 070 22 2250. En natuurlijk via die Radio Pro's app. Ja. Daar krijgen we ook Jacqueline binnen.
1: Ja,
0: we waren haar eigenlijk een heel klein beetje vergeten.
1: Ja, want het is eigenlijk redelijk druk. Redelijk druk.
0: Sorry, Jacqueline.
1: Ja, onze excuses, hè. Goedemorgen, Jan Bakker en collega. Ja, dat ben ik. Peter, niet van nimmer vergeet, nee, Jacqueline. Graag een liedje van Johnny Logan, Hold Me Now. Voor Molly, Hilde. Voor mijn schoonzuster en mijn broer. En voor jullie, Etje, Rafken, Krisken. En voor alle luisteraars en voor iedereen van Radio Pros. De groetjes van Jacqueline.
0: Groetjes terug, Jacqueline. En hier is voor u. Je hebt er lang moeten op wachten. Maar hier is Johnny Logan. Hold Me Now. Don't close.

0: Echt waar, we hebben ervan genoten van deze opname van Johnny Logan met Hold Me Now.
1: Ja, en nogmaals onze excuses, hè, Jacqueline.
0: Ja. Gebeurt. Ja, we zijn ook maar mensen, hè, Peter.
1: Tuurlijk. Zo erg zal ze het niet vinden, hè.
0: Nee.

0: Weer terug naar begin de jaren 80 met deze van Shaky Stevens. You drive me crazy. Ik voel me precies zo'n beetje van verkouden.
1: Wel, dan heb ik goed nieuws voor jou, Jan. Want in Denderleeuw en Liedekerke komt er vanaf 1 oktober een gloednieuwe huisartsennoodpost, Denderlied. Heb je geen vaste huisarts of heb je toch dringend medische hulp nodig, dan kun je daar vanaf volgende maand terecht. Het initiatief is een mooie samenwerking tussen de besturen van Denderleeuw en Liedekerke en de lokale huisartsenkring van de regio Aalst. Dus vanaf donderdag kan je daar terecht.
0: Zo'n gezamenlijk punt en je moet ook voor ons wel waarschijnlijk een afspraak maken.
1: Ja, zo'n een huisartsenpost, hè.
0: Ja, ja, ja. Heb je deze nog wel gehad terug tijd in Eddie Wargo?
1: Ja, nu ik de melodie hoor, herken ik het, ja.

0: Ja, zo merk je maar na een nachtje stappen kun je het wel voor hebben natuurlijk.
1: Oh, hij zal wel rap genezen zijn, denk ik.
0: Eddie Werko, ik ben ze ziek als een ons. Wij gaan u beter maken, beloofd.
2: I love rock and roll, Joe and Jets en de Blackhearts.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Puls FM.
4: Goedemorgen.
5: Ontbijtradio.
6: De mooiste klassiekers en het beste van vandaag.
7: Five Star Radio.
6: Dit is

0: En het moment is aangebroken. We hebben hem aan de lijn. De BV van hier tot in China. Dag Kevin.
1: Dag Jantje Bakker. Goedemorgen.
0: Dat is een goede aankondiging, hè, Kevin.
1: Ja, dat is een serieuze aankondiging. Ja.
0: Zeg, ik heb hier een collega bij. En heel binnenkort, ja, een paar dagen, dinsdag geloof ik.
1: Ja, dinsdag inderdaad.
0: Ja, dinsdag. Dan gaan jullie samenkomen hier in de Radio Pro Studio.
1: Ja, dan gaan we samen radio maken.
0: Man.
2: Ja, Kevin die wordt de nieuwe sidekick van mij.
0: De nieuwe sidekick
2: van mij. Ja.
0: En zo'n beetje.
2: Zoals ik nu van jou doe, dat gaat Kevin ook bij mij doen, hè.
0: Alleen vooruit, we gaan massaal luisteren natuurlijk.
2: Je zijn volop aan het voorbereiden.
0: Jullie zijn aan het voorbereiden.
1: Eigenlijk, Jan, Peter, ik ben benieuwd wat dat gaat geven, jongen.
2: Ja, maar dat gaat allemaal in orde komen, hè, jongen. Ja.
0: Peter kennende, ja, had dat wel in de zakwas komen.
2: Ben er zeker van? Ik ben er zeker van.
0: Ja.
1: Ja, ik ben er ook vrij zeker van.
2: Ga, voilà, zie. Kijk.
1: Jan Bakker, kun jij ook aanwezig zijn of gaat dat niet lukken?
0: Ik zal proberen aanwezig te zijn. Ik moet zeggen, ja, ik werk nog tot 's avonds laat, maar ik ga proberen van daaraf te komen.
1: Ja, oké. Ik ben er ook tot 8 uur.
0: Ja, tot 8 uur. Ja, dan zal ik zeker eens binnen springen. Ja.
2: Ja.
1: Dus, ik ben echt wel benieuwd wat het gaat geven eigenlijk.
2: Ja, maar ik ook, Kevin. Ja, ik ben er ook nieuwsgierig naar, hoor. Ik heb trouwens een beetje stress, een beetje zenuwen.
0: En nu ga ik eigenlijk een keer de kogel weer schieten. Kevin, moeten de mensen hun videostream aanzetten of misschien op eigen risico? Oké, heb ik te veel gezegd? Krijg je die boze blikken?
2: Hij heeft vorige week al gezegd dat de video uit moet, maar dat gaan we nu juist niet doen. Hij weet dat knopje niet staan, hè. Hij weet dat knopje niet staan.
0: Ja, nu was dat mijn tour, hè.
2: We hebben eigenlijk niks te verbergen, hè, Kevin.
0: Voilà.
1: Nee, het is dat.
2: Ja.
1: Nee. De videostream mag aan blijven staan, natuurlijk, hè.
0: Ja, natuurlijk, ja. En voor wie mogen we een plaat gaan draaien, Kevin?
1: En mensen mogen ook gaan bellen als ze dat willen tijdens dat programma.
0: Ja,
2: zeker.
1: Ja, ze mogen bellen.
2: Maar jij mocht een telefoon opnemen.
0: Ja. Man, jij gaat hier moeten werken, hè, wat?
1: Dat zien we nog wel.
2: Oké.
1: Goed. Peter, monsieur of meneer Krop, monsieur in mijn geval. Dus ik heb een plaat gekozen. Mm-hmm. Uiteraard. Ik heb een plaat gekozen van DJ Upsy en Anton of Tirol.
0: Ja, die gaan we voor u draaien. Geen probleem, hoor.
1: Speciaal voor de mensen van het Schoondragen, uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: Voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: Voor Katrien en Ambre en uiteraard voor alle medewerkers van Radio Pro, ook voor Jan Bakker uiteraard.
0: Ah, is goed dat we niet vergeten zijn.
1: En ook voor meneer Ron van Dijk.
0: Ah ja, die is ook aan het luisteren. Natuurlijk. Ja.
1: En ook voor de grote baas van Radio Pro, voor Peter Schepers natuurlijk.
0: Ja,
2: maar die is ook aan het luisteren.
0: Ja.
1: En ook voor Eddie.
0: Mhm.
1: Ben ik ook iemand vergeten, Jan? Ondertussen.
0: Wat ben je vergeten, Kevin?
1: Ben ik nog iemand vergeten?
0: Ja, of, ik denk het zo niet. Als je zegt van ja, voor iedereen die luistert, dan heb je iedereen mee.
1: Oké. Dus voor alle medewerkers van Radio Pros.
0: Ja.
1: En mensen kunnen gaan bellen nog altijd op 070 22 22 50. Kunnen ze bellen tot 12 uur.
0: Mm-hmm.
1: En daarna misschien ook nog.
0: Mails een champie, ja. Maar, ja, alleen een plaat aanvragen dan. Ja,
1: ja, alleen een plaat aanvragen, inderdaad. Mm-hmm. En dus ze kunnen ook luisteren via 105.5 kunnen ze luisteren. Mm-hmm. En wat zijn de andere frequenties, Jan?
0: Och, die moet ik eens goed gaan nadenken, hè. 107.1, en dat is voor Afrikaan. 107.5, dat is natuurlijk voor Assen en Ternat.
1: Ja, dus
0: en DAB+, natuurlijk, hè. Ja,
1: inderdaad. Dat is voor de anderen natuurlijk, hè.
0: Ja, ja.
1: Dus, en natuurlijk kunnen mensen kijken en luisteren op eigen risico.
0: Dat moeten ze de dinsdag doen.
1: ik zou niet willen zeggen, maar kom
0: jij. Ga ja. Geen probleem, Kevin.
1: Mensen kunnen kijken en luisteren op eigen risico. www.radioplus.be.
0: Ja.
1: En natuurlijk voor heel Oost-Vlaanderen natuurlijk op DAB Plus uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben graag volgende week ben ik bij een nieuwe ontbijtradio. En ik ben graag dinsdag bij live voor het programma van Peter Monsieur, namelijk muziekvitamine. Ben ik het live.
0: Hoort.
1: En Anton Altiro.
0: Ja, ze is

0: Ik denk dat hij al volle bak aan het meedoen is.
1: Voorbereiden.
0: Die gaat er hier iets serieus van maken. Hè.
1: Ja, ja. DJ Ozzy met Anton aus Tirol. Ja.
0: Tijd om te aperitieven eigenlijk.
1: Ja, het is tijd geworden. Daar heb ik wel zin in. Drink rode wijn.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: feestjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. Zondag 27 september. Salsa party op de gekende zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de Classics. Kom genieten, ambiance verzekerd.

0: Wingen terug naar 65 met de Beatles en Yesterday.
1: Ja, dat is toch iets langer geleden dan Yesterday. Hè?
0: Ja, ja, dat is 65.
1: We kregen nog een verzoekje binnen van Corine uit Brakel, een vaste luisteraar. En ze vroeg een plaatje aan voor thuisverpleging Dave en zijn ganse team. En ze koos voor Justin de Wild, Cheerio.

0: Cherry, hoe bijzonder de smaak vallen, wordt regelmatig aangevraagd.
1: Ja, zeker weten. Dat was voor Corine uit Brakel. En Chris, die stuurde ons ook nog een berichtje. Mag ik een plaatje aanvragen van Isabelle AAUB? Natuurlijk mag dat. Groeten van Chris voor het prosteam en ook voor de luisteraars. Isabelle A.
0: Dit zou haar nieuwste zijn van Isabelle A.
1: Ik dacht het.
0: Smeek maar niet om mij.

0: Voor Christian Osbrink stuurde Isabelle Amets, Smeek maar niet om mij.
1: Ja, en op de valreed hebben we nog een verzoekje gekregen van Hilde uit Welle. Goedemiddag Jan en Peter, is het nog mogelijk om een plaatje te draaien voor Jacquelineke, Rita en Marina? Ook voor ons, dankjewel. En alle DJ's en luisteraars. De groeten van Hilde.
0: Paul Severs, zijn grootste, zijn dikste hit waarschijnlijk. Ik ben verliefd op jou.

0: aangevraagd door als Hilde Paul Severs met Ik ben verliefd op jou.
1: Ja, Jan. En het is 4:45.
0: Ja, onze liefde is hier bijna over.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Al bijdrage zit erop, zometeen komt Zempie eraan.
1: Ja.
0: Bedankt, Peter, voor uw bijdrage van vandaag. Het was fantastisch.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het zeer leuk vandaag. En tot de volgende keer, zal ik zeggen.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja. Dag, Jan.
0: Na 12 uur is er een champion van Vlaanderen. Mij hoor je terug aanstaande vrijdag met die Vlaamse Super 15. Dat tussen 10 en 11. Hier bij Radio Bros. Dit is ABBA. De winner takes it all. Tot de volgende keer. Dag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim €18.000 zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna €12.000 per jaar. Nele Peters van Thomas More.
4: We houden rekening met de leefkosten, voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt, die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.
3: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen €6.000 per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna €178 miljoen op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Dazen.
5: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
3: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. Dus zoeken ze alternatieven. En straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Plus Radio.
10: Prettig weekend.
11: Het klinkt.
12: En het klinkt misschien anders.
13: Jumpy van Vlaanderen.
14: Middagradio.

voetbalsong bij uitstekken. Om hem te beginnen aan de middagradio hier. You'll Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers. Goedemiddag allemaal, welkom bij Radio Prost natuurlijk. Het is zaterdagmiddag tijd voor de middagradio tot 2 uur. Met daarin een terugblik naar een hitparade in het verleden. Waar we de hoogste nieuwkomer gaan bekijken. De sterkste stijger, de grootste verliezer en de nummer 1. En die hitparade, wel, je komt het zo meteen wel te weten naar welk jaartal we gaan terugkijken. En verder hebben we fijne muziek voor je mee. En zo in de buurt van 1:30 natuurlijk, dan is er ook onze weerupdate. En dit is nieuw van Jogel, David Guetta, French Montana en Aiden met Shine.

I Can't Help Myself, zo'n popcornklassiekertje uit 1972 was het hier bij Radio Pros van Donnie Albert. We gaan alweer stilaan richting de reclame, dat doen we zo meteen nog met Hitras. Move Your Feet to the Rhythm of the Beat, maar eerst de nieuwe van Kleimans en Van Geel uit hun recentste album Groeten uit Bordeaux. Dit is Boven.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Misschien wel een iets minder gekende song, maar wel even leuk om terug te horen uit het einde van de 70s. Bonnie M was dit hier bij Radio Pros in de Middag Radio met Bahama Mama uit 1979. Kwam het einde van de 70s, net voor we de 80s indoken. En de 80s, daar zitten we nu wel even in. Dan was er dat superduo uit Duitsland, de Modern Talking, met Dieter Bohlen en Thomas Anders, die de één hit na de andere scoorden, waaronder ook deze. 2 minuten voor 12:30, zometeen is er onze supertip van de week met Larissa. Gek op jou. Eerst nog deze Modern Talking, Brother Louie.

Onze supertip van de week deze week is dat Larissa met Gek op jou. Het is ondertussen 5 minuutjes over 1:30 geworden. Dat wil zeggen dat we stilaan weer richting de reclame trekken, maar dat we voor een eerste keer naar die hitparade van toen gaan. We gaan een halve eeuw terug in de tijd, naar 1976, naar 25 september. Vandaag zijn we 26 september, dus dat is perfect mogelijk. Hè? Het weekend van toen in 76. Op zoek naar de hoogste nieuwkomer in de hitparade. Toen was het uiteraard nog maar een top 30. En die hoogste nieuwkomer wel, die vonden we toen al meteen op plaats 45. Kwam uit Nederland, overgewaaid Jack Jersey met de Blue Brown Eyed Lady. Dat is nog eens heel leuk om terug te horen hier bij Pros. MUZIEK

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio.

Het is bijna 1:15 op zaterdagmiddag hier bij Radio Pros in de middagradio die nog doorgaat tot 2:00 tot Studio NLR aankomt. Dit was dan de jaren 80 met de Judds en Why Not Me, net voor de reclame. Wel, dan vertoefden we nog even in de hitparade van weleer in 76, 25 september met de hoogste nieuwkomer Jack Jersey in die top 30. De Blue Brown Eyed Lady, nog eens leuk om terug te horen. Tijd voor een nieuw geluid uit Nederland. Een leuk duetje moet ik zeggen. Gordon samen met Lisa Rose, die al complimentjes kreeg van Céline Dion voor haar vertalingen van nummers van Céline Dion. Wel, ze hebben Pour que tu m'aimes encore in een nieuw kleedje gestoken. Het klinkt heel fris en leuk. Gordon en Lisa Rose, omdat ik zo van je hou.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Het nummer kwam uit in 1967, maar het duurde wel even voor het in de hitparade kwam. Dat gebeurde dan in de meimaand van 68 en stond uiteindelijk 17 weken lang genoteerd in de hitparade. En ook in de jaren 80 kreeg het nog eens een nieuwe notering, zie ik hier. In november 88, dan stond het opnieuw in de hitparade. Toen kwam het even kijken. Binnen op nummer 29 stegen door tot op plaats 8, alvorens dan weer te verdwijnen. Een week of 6, 7 toen in de hitparade. Maar toen de tijd stond het toch wel 2 weken in de top 10 op nummer 6 in 1968. Louis Armstrong en What a Wonderful World. Het bracht ons weer bij de hitparade van toen, waar we naar kijken vandaag. En dan bij de sterkste stijger van 25 september 1976. Net een halve eeuw terug in de tijd. Deze Lou Rawls en You'll Never Find Another Love Like Mine.

10 plaatsen winst voor deze Lou Rawls, gestegen van 26 naar 16 in de tweede week notering in de hitparade van toen, van 25 september 1976, een halve eeuw terug in de tijd. Van de 70s gaan we even naar de jaren 80 met een Franstalig chanson, zo'n heel mooie melodie dat je niet vaak meer hoort, maar ik heb hem thuis ook op vinyl liggen, deze van David en Jonathan, toen nog twee zeer jonge gasten. Est-ce que tu viens pour les vacances?

avance. Ja, zo'n hele mooie nummer. Hè. Uit het tweede deel van de jaren 80 kwamen David en Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Het deed dan ook goed in de zomermaanden al daar. Het is tijd om het eerste uurtje af te ronden met deze

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.

0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
1: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM. Radio Pros.
4: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
5: Radio Pros. Middagradio.
6: Jumpy van Vlaanderen.

In 1973 won ze net niet het Eurovisie Songfestival, maar de trein was wel vertrokken en voor Moche Dades en RS2, de opener van het tweede uurtje middagradio hier bij Pros op deze zaterdag. We zijn 26 september, laatste weekend alweer van maand 9. We gaan komende week maand 10 binnen en we krijgen nog mooi nazomerweer. Straks meer erover in onze weerupdate binnen een kleine 20 minuutjes. We moeten nog even terug naar de hitparade van toen, naar 25 september 1976 met de grootste verliezer. En uiteraard aan het einde van dit uurtje jullie vertellen welke de nummer 1 was van toen. En tussendoor heb ik heel wat fijne muziek voor je meegebracht. Misschien hier of daar wel nog eens een verrassing tussen, wie weet. Hè. Maar nu naar de Noorderburen. Een dame die ook daar wel een beetje ondergewaardeerd wordt. Maar een pracht van een stem. Misschien wel de beste zangeres van Nederland. Glennis Grace en haar nieuwe single Cause I Have Nothing.

Sunshine in the Music met Jimmy Cliff. Dat was even terug in de jaren 80. En als we buiten kijken, ja, er zijn heel wat wolken. Dus brengen we misschien wel wat de zon extra in de huiskamer. Met onze leuke muziek hier bij Radio Pros in de middagradio. Die we nog brengen tot 2 uur. En dan is er sterren.nl met uiteraard onze collega Chris van Dijk. En dit is een nieuwe song. Het is een crooner, maar ditmaal in de Vlaamse taal. Ook van bij ons. Zijn nieuwe song. Misschien wel de eerste, want ik heb van die naam nog nooit gehoord. Yves Descender noemt hij, maar het is wel een heel mooi nummer. Alles voelt anders.

0: van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag.

zijn bijna halverwege in deze middagradio hier bij Pros met Sam Cook. Everybody likes to do the cha-cha-cha, bijna halverwege. Dat betekent dat we zometeen ook naar de weerupdate gaan kijken. Maar eerst nog een Turaatje Wiltura. En alle wegen die leiden naar Rome. Goedenamiddag.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: De Gibson Brothers uit 1979 met Que Sera Mi Vida in de middagradio, waar we halverwege het tweede uurtje zijn. Dus gaan we even naar de weerupdate gaan. Net was er ook nog Wiltura met Alle Wegen Leiden naar Rome. Wil zeggen dat we ook zo meteen alweer het laatste half uurtje inzetten van deze middagradio. En dat we nog op zoek moeten naar de grootste verliezer in die hitparade van toen en de nummer 1. Maar nu tijd voor dit
1: het weerbericht.
0: De weerupdate van deze zaterdag, daar kijken we even naar. Wel, op dit moment zijn er af en toe wat stapelwolken die de zon tijdelijk aan het zicht kunnen onttrekken. Het blijft wel droog en aangenaam warm, maar de temperatuur die zit zo rond een graad of 23. De wind waait aanvankelijk uit zuidelijke richtingen, maar draait later naar het noordwesten. Komende nacht schommelen de nachtminima tussen 13 en 14 graden. En kan er nevel en mist ontstaan. Dat is ook voor morgenochtend het geval. Er kan plaatselijk wat nevel of lage mistbanken voorkomen, maar zodra de zon voldoende kracht krijgt, verdwijnt het ochtendgrijs en verschijnen brede zonnige perioden, afgewisseld met hoge en middelhoge wolkenvelden en aangename temperaturen. Ook morgen zo'n 23 graden. De wind is aanvankelijk veranderlijk, maar kies geleidelijk aan voor een zuidelijke richting. Tijdens de nacht gaat het opnieuw afkoelen tot 13 graden. Maandag blijft het rustige en droge nazomerweer aanhouden. De zon is opnieuw nadrukkelijk aanwezig. Al schuiven er geregeld wat dikkere velden, hoge sluierbewolking voorbij. Die temperen het zonlicht slechts tijdelijk en hebben weinig invloed op de temperatuur, want ook maandag zitten we aan die aangename 23 graden. En de wind waait uit een zuidelijk tot zuidoostelijk richting. Ook de nacht verloopt mild met nachtminima van 15 tot 16 graden. Dinsdag doet de nazomerse warmte er nog een schepje bovenop, dankzij de aanvoer van warme continentale lucht gaat de temperatuur stijgen naar een 26 graden. De zon schijnt vrijwel ongestoord op enkele hoge wolkensluiers na en er staat een zuidoostelijke wind. Vanaf later in de week neemt dan gelijk de kans toe op een storing vanuit het westen. Het rustige weerbeeld komt dat verstoren. Maar het zal nog allemaal wel meevallen. Woensdag wordt nog een mooie dag. En tegen de avond kan er dan eventueel een onweer tevoorschijn komen. En de dagen nadien blijven toch nog altijd aan die mooie 20 graden zitten. Dat is altijd fijn natuurlijk in deze tijd van het jaar, want we mogen niet vergeten, we zijn eind september en we leven boven onze stand. Laat ons zomaar even stellen. Bon, we gaan op zoek naar die grootste verliezer nu. Eens kijken of ik die meteen kan vinden, dan draaien we die meteen. Alles zal het voor zo meteen zijn en gaan we eerst even naar John Denver. Maar ik ben even aan het zoeken in het systeem. Ik vind wel wat, maar het is niet de goede song van die formatie, dus zal het voor zo meteen zijn. Dit is John Denver en Take Me Home Country Roads.

0: Ze zongen het 2 jaar geleden bij de Toppers in Concert, Bauke en René Vroger. En vorig jaar werd het dan ook officieel uitgebracht, My Boy, Mijn Zoon. Bauke, die trouwens gisteren 45 is geworden. En René, die een beetje sukkelt met de gezondheid en daardoor wat concerten heeft moeten afzeggen. Hopelijk geraakt alles weer een beetje beter tegen de volgende toppersconcerten dat René Vroger erbij kan zijn. Tijd voor een brokje reclame, maar blijf hangen, aanhangen. Want zometeen gaan we hier bij Prost nog even naar de jaren 80 met Spargo, You and Me.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: in de ruimtepom. De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
1: Radiobakken. En stop die kapot, hè?
0: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.

Franse zendtijd is weer bijna opgesoupeerd. Het is 11 minuutjes voor 2 geworden met Spargo terug in de jaren 80. You and me hier bij Radio Pros in de middagradio. Waar we nu nog vliegensvlug terug moeten naar de hitparade van toen. Want we moeten die grote verliezen nog gaan draaien. En meteen voor we afsluiten ook nog de nummer 1. 15 plaatsen achteruit in een vijfde week notering in de top 30 van toen. Van 15 naar 30. Deze hier van Air Bubble en The Racing Car met Air Bubble.

Ik had nog een verrassingje beloofd. Hè. Ik heb het ooit kunnen opnemen dankzij Rudolf Stevens. Deze versie van Set Interdit die we nog even draaiden. We zijn rond in de middag radio, vrienden. We gaan plaatsmaken, want Chris die komt er zo meteen aan met Studio NL. Uiteraard moeten we nog die nummer 1 gaan draaien van 25 september 1976. Een halve eeuw geleden in de top 30 van toen. Maar eerst wens ik u nog een heel fijn weekend natuurlijk met de collega's die er gaan komen. Zo meteen Studio NL met Chris van Dijk, Nadine, Jo van Brabant en zo gaat het maar verder. Ook onze Johnny komt nog langs en de andere collega's. Wij zijn er niet volgende week, want we gaan een weekje naar zee. We zijn er binnen 14 dagen weer op zaterdagmiddag in de middagradio. Maar er wordt wel voor vervanging gezorgd voor volgende week door een van de collega's. Dit is de nummer 1 van toen. Stationair blijven staan in een zesde week notering op nummer 1. Dancing Queen van ABBA. Ciao!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. 105.5, 107.1, 107.5 en

Een hele zonnige zaterdagnamiddag. Chris van Dijk is erbij met Studio NL hier bij Pros FM. En dat tot de klok van 4 uur. Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Jimpy van Vlaanderen voor zijn afgelopen 2 uur hier op de radio. De partymix van José Sepp was dat, hè? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lindsay en de Sunset. Goeie namiddag.

Ja, we draaien er eentje van Danny Kanters. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Heel speciaal voor collega Rafkes. Shotje, ja, duo Dizzy en Tracy. Hier op de radio. Welkom, vrienden.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicaan tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Ja, dit was een nummer uit vervlogen tijden, hè, van Lilian Saint-Pierre en Soldiers of Love. Vuur liefde af, een beetje, een klein beetje vrede. Ella Luna, welkom Chris van Dijk hier bij ProzFM met het programma Studio NL op zaterdag namiddag. Goeie namiddag.

Dat was onze supertip van deze week. Hek op jou, Larissa. En we draaien verder met Vertoofd en Verblind van Nathalie. Vrienden, we gaan hele leuke platen draaien op deze zonnige zaterdagnamiddag. Zeg even een kleine 25 graden. Ik zing voor jou een lied. Gino Kraus.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. Zondag 27 september. Salsa party op de gekende zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de Classics. Kom genieten, ambiance verzekerd.
2: Puls FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

nummer van Frank van Vliet en echte waarheid dat jij vertelt. Hè. Hey Jette, de benzine is niet te betalen. Ja, zeker alvast hier in ons klein bellalentje. Het wordt wat duur, hè. Denk aan mij, William Scheerling.

Ja, dat was Kim de Jonge, hè. En wie ben ik? Zo, vrienden, we gaan nog eentje gaan draaien voor het tijd zijn van drie uur, hè. Devil Woman, Gerrit van Kooten. Tot straks na het tijd zijn.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Het tweede gedeelte van Studio NL op zaterdagnamiddag. Echte liefde is te kopen van Samuel Welten. We gaan even bij onze noorderburen gaan piepen. Guus Nesing en zijn Marina.

deze nog van Bob Benny. En ik zeg, dat ga je toch eens draaien deze namiddag. Hè. Wat je naam was, dat ben ik vergeten. Er gaat een trein naar niemandsland. Jan

Ja, hier heel gezellig muziek in het programma Studio NL op zaterdag namiddag met Chris van Dijk. De sleutel van mijn hart was dat van Jaman en Els Becker. Zo, dit is Joanita van Joe Knipping. Welkom vrienden, goeienamiddag.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pulse FM 105.5 107.1 107.2

mooiste meisje van het café hebt. Ja, dat was Johan Heren hier op de radio bij Pros FM. En dit is muziek. Dat is mijn leven. John en Ron.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ja, een echte vriend, hè. Dat was niemand minder dan Hans Hansens. Zo, vrienden, welkom hier bij Studio NL bij Proz FM. Chris van Dijk tot 4 uur. Geen wonder dat ik ween. Really, Joe.

in het cafeetje Björn Koningstein. Zo vrienden, dat was het weer. Hè? Studio NL op zaterdagnamiddag met Chris van Dijk. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's hier bij Pros FM. Ik ben er morgen vroeg terug bij, tussen 7 en 9. En dat met hele vroege vogels. Hè. Zo nog een prettige zaterdag en een hele mooie zaterdagavond. En blijf genieten van de muziek. Ik voel me rijk als een scheik. Rico Valendiani.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
4: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook het geval is.
3: Aankomst is voorzien rond 7:45. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.

0: de jongens waarvan je zegt, ik ga zijn stem beter niet nabootsen. Komt helemaal niet goed. Jimmy Somerville, Bronxgebied, Small Town Boy.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Hey, hallo beste Prosvrienden. 11 minuten over de klok van 4 uur geworden. Zaterdag namiddag. We geven onze voorgaande collega, ik dacht al te zeggen, in de bloemetjes te zetten, maar dat gaan we niet doen. We gaan hem gewoon bedanken. Chris van Dijk, die was erbij tussen 2 en 4 met Studio NL. En tot 6 uur vanavond gaan wij dansen, lekker dansen. En dit, in dit uur, ja, doen we dat samen met Bonnie M. Ik heb ook voor jou Bucks Fizz, Maywood en nog zoveel meer. Dat allemaal tot aan de klok van 5 uur, hier bij jouw radio, Radio Pros. 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus in Oost-Vlaanderen, via de app van de radio en natuurlijk ook via onze site radioplos.be. Een heel goede middag allemaal!

Van die platen waar je helemaal niet kan bij stilzitten, hè? Geef toe. Vooral op een zaterdagnamiddag, wanneer het weekend is. Deze van Billy Joel en Uptown Girl. Zometeen de jaren 70 met een pracht van een, slow kan ik het eigenlijk moeilijk noemen. Maar het is een trage plaat. Van Barry en Eileen, If You Go. Na deze van Michael Jackson.

0: twee van die platen om u tegen te zeggen. Vonden ze terug in de hitlijst van 1976. Deze van Barry en Eileen. If You Go. Nee, ik ben er nog niet meer weg. Ik ben hier pas. Want zometeen draai ik voor jou hier op de radio muziek van Gilla.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

Give To zijn van die onvergetelijke plaat, hè? Je kan er gaan op dansen. Je kan erop meebrullen. Op deze van Gilla. En Bend Me, Shape Me. En dat hier allemaal op jouw favoriete radio. Radio Pros. Een heel goede middag allemaal. Tot 6 uur zijn we erbij. Met de allerleukste dansplaten.

Vooral de jaren 70 waren heel succesvol voor deze formatie. Denk maar aan platen zoals Belfast, Brown Girl in the Ring. En natuurlijk ook deze niet te vergeten. 79, Gotta Go Home van niemand minder dan Bonnie M. Zometeen gaan we het een beetje fris halen hier in de studio. Samen met Cool and the Gang, She's Fresh. Maar eerst nog even deze gigantische knaller op jou loslaten. Dit is Patrick Cowley samen met Sylvester. Do You Wanna Funk?

Het is vandaag inderdaad een beetje fris, hè. Kan het in de zomer blijven, hè. We hebben zeker vast nog niet mogen klagen. Vraag van de plaat is van Cool and the Gang. En She is Fresh. En dit is meteen onze supertuk. Oh, oh, hoi. Komt dat goed? Komt dat goed? Allee, dat zal wel moeten.

0: die er best mag wezen. Ook meteen onze supertip van deze week, hier bij Radio Pros. Deze van Larissa en Gek op jou. Ik zal zeggen, blijf hangen, want zometeen Maywood.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
7: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
8: Pros FM. Radio Pros.
9: Jo van Brabant.

Nederland zijn meidengroepen die in de tijd heel populair was. Deze May Woods en van hen dit schitterend nummer, Late at Night. Ja, Late at Night, we gaan het even wat rustig aan gaan doen. We gaan even op het puntje, op de top van de Titanic gaan staan. En genieten van deze wondermooie plaats van Celine Dion. My Heart Will Go On.

Ziezo, de boot is bijna gezonken, maar ik sta nog altijd op het puntje van de neus. Dus de vraag is, wie komt mij redden? Schitterende. Celine Dion, My Heart Will Go On. En ja, normaal gezien heeft iedereen een voornaam, een achternaam, familienaam. Maar deze jongen heeft twee voornamen. Ik heb het over George Michael. Dit is hij met Fast Love.

gewoon eens zeggen. In de tijd met zijn compagnon Andrew Ridgely vormde hij de formatie Wham. Vandaag lieten wij hem even solo op jou los. Deze George Michael. En van hem dit nummer. Fearless Love. Is voor 5 uur geworden. Om dit uur af te sluiten. Want dansbaar heb ik deze voor jou nog. Dit zijn de Stones Harlem Shuffle.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen

0: Je moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.

0: het zijn zo van die plaatjes waar je vrolijk van wordt, hè? Is het niet misschien, hè? Uit de 90's kwam je deze. Pop in Wonderland and Grove, baby.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Flossie, beste mannetjes, beste vrouwtjes. 7 minuten over de klok van 5 uur geworden. Hier bij Radio Pros. Deel 2 van Danswaar. Zoals je weet, na 5 uur. Gaspedaal in, alle remmen los. Het is weekend, het is zaterdag voor iets. Ook in dit uur gaan we swingen, we gaan shaken met de heupen. We gaan brullen en rond 5:30. Tuurlijk, u weet het al. Gaan we zo doen. Dus welkom erbij. Dit is een Pros op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+. Via de app van de radio, radiopros.be en zoveel meer. Een heel goede avond en allemaal welkom erbij.

In de jaren 90 was dit een van de populaire platen op 5. En ook vandaag mag je nog op een of ander trouwfeest binnenstappen. Als je tenminste uitgenodigd bent. En daar wordt deze plaat zeker vast ook nog wel gedraaid. Van R.E.M. uit 91. En Losing My Religion. Zometeen gaan we even het alfabet af. Samen met Sheila E. en Love Bizarre. Na deze van Everything But The Girl That Is Missing.

0: Een van de dames die ooit achter de drum stond bij Prince. Dit is Sheila E. Dit was de solo met Love Bizarre.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.

0: Ladies and gentlemen.
1: Dit is Dansbaar met Jo van Brabant.

80 geheel bekend om haar grote koplampen. Ik zal het zo zeggen. Hè? Deze namen, Samantha Fox en Touch Me. Ik kreeg zo net een berichtje van Bruno. En Bruno die vertoeft momenteel in Spanje. Meer bepaald in Calpe. En die stuurt mij. We zitten hier op een zomerterras met zo'n 23 man. En mag ik jou een plaat vragen? Wel, we zouden graag die plaat horen van Nirvana. Oké, Bruno, dat komt allemaal goed. Beloof mij één ding. Breek de boel er alsjeblieft niet af, hè.

0: een stevige plaat, hè? Ja. Mochten we het dan alles gaan draaien voor Bruno en compagnie, die daar in al Calpe in Spanje aan het luisteren zijn. En Bruno, die heeft me ondertussen al laten weten, we hebben de boel in elkaar gehouden, we hebben het beschaafd gehouden, dus wat ben ik blij dat ik niet de factuur ga krijgen van kapotte stoelen of tafels. Iets over 5:30, tijd geworden voor dit zotstukje dansplaat.
1: Muziek, alstublieft.
0: Tuurlijk, dat kan jou.

0: Let's go, né?
1: Yep.
0: Alhoewel, ik moet zeggen, ik heb ook sloefjes, maar er is niet veel basket bij. Nee, ik ben niet te groot daarvoor. Mijn benen zijn veel te kort. Dit is Brain Power.

dansplaten draaien op een zaterdagmiddag. Dat is natuurlijk de bedoeling hier op Radio Pros. Tussen 4 en 6. Ah. Brainpower en dansplaat. Het is bijna gedaan met dat slotgedoe. Eerst nog even tijd maken voor deze van Kia. Zaterdagavond.

Plassie, goed om weten. Zaterdag is krappelijkesdag. Nee, dat is niks voor mij. Ik ben een brave jongen. Toch een toffe plaat, hè? Allee, kom, het is gedaan met dat slot genoeg. We gaan even uitblazen nu. Een rustige slag gaan dansen. Op deze wondermooie plaat. Van ook al heel wat jaar geleden. U kent ze zeker en vast nog wel. Deze van Leo Sayer. Love you more than I can say.

0: van zaterdagavond kan zo'n beetje van alles. Hè? Je kan gewoon uit de bol gaan. En alles uitbrullen en doen. Maar ik kan het ook heel romantisch houden. Als je bijvoorbeeld rustig in de zetel zit. En plaatsen zoals deze opzet van Leo Sayer. More than I can say.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, Lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. Zondag 27 september. Salsa party op de gekende zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de Classics. Kom genieten, ambiance verzekerd.

Charles. Ik heb zo eens vlug een berekening gemaakt. 87% van de platen die we draaien hebben met liefde te maken. Deze ook van René Frauer en Are You Ready For Loving Me? Ah, dat is er nog zo in, hè. Salamur, allez.

Een van die platen die we terugvonden in onze collectie. I love the 90s. This one too, Unlimited and Jump for Joy. Gaan we zeker nog vast blijven doen, want het is zaterdag, hè? Zometeen Johnny Johnson hier op Jaar Radio tussen 6 en 8. Met het Radio Pros Muziekcafé. Tussen 8 en 10 is er ook Danny van Mechelen nog. Tussen 10 en middernacht onze Steve Stark. En ja, ik heb er mee gedaan voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een heel fijne zaterdagavond van. Ga je de deur uit. Doe het rustig aan. Hou het veilig. En ik blijf het maar zeggen. Niet te veel zuipen, hè. Tot volgende week. Ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Over een half uur komen de drie Vlaamse regeringspartijen opnieuw samen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog één op één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wil proberen om een akkoord te vinden.
3: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marijke Remijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
5: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Girogroep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
3: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. In de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: The Party. Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé. Wie is daar?
1: Johnny Johnson.
2: Amai!

Helemaal terug de tijd in met deze Little Richard en Tutti Frutti. Vrienden, heb je gisteren gehoord hoe onze collega's zich volledig gesmeten hebben in Kersken, dank aan het Gelse Prost-team. En wij zetten die trend even voort vanavond. Dit is het Muziekcafé, een bijzondere goedenavond. Je ziet...

wordt echt wel veel aangevraagd in diverse programma's hier op de radio. Dat waren die Snappers en dat met Hey Baby. Vrienden, het is zaterdagavond 26 september. We bedanken alvast de voorgaande collega en tot een uur of acht neem ik jullie mee in het muziekcafé. Hier zijn Sesh en Dr. Alban.

prachtcombinatie van deze twee, Sash en Dr. Alban en Color the World. Je hoort het wel misschien een beetje aan mijn neus of aan mijn spraak. We zijn een beetje ziekjes geweest de laatste dagen. Maar de show must go on en zeker voor Radio Pros blijven wij op post voor jullie. Terug naar de jaren 70, hier zijn de Tramps en dat met Hold Back the Night.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
4: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.

Deze dames zongen in der tijd over condooms en willies, maar ook over andere dingen. Dit waren de Def Damage Dope en Ain't Nothing To It.

Philip Daze van Swoop is iemand die van alles een hit kan maken. Dat deed hij ook met deze van Paul Sabers en Dansen in de Discotheek. Vrienden, ik neem jullie mee even in de tijd van de Blues Brothers. Hier is Mr. Ray Charles. Well, I-

dit gaat uiteraard een dikke hit worden. Tot morgen is zij nog steeds de supertip bij ons hier bij Pros Larissa en Gek op jou. Deze dame is ook groot geworden in Nederland, in België en nu zelfs in Duitsland. Hier is Miss Montreal en groot.

Ze zal zeker groter worden, deze Miss Montreal. En dat met groot. Een van de grootste nu, de King of Pop. Dit is een plaat die ik heel graag hoor. Het gaat een beetje over jezelf. Kijk maar eens in de spiegel, jongen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

Liefde verricht altijd wonderen, vrienden. Zeker met dit lekkere weer. We hebben de laatste dagen al prima weer gehad. Terrasjes weer. Daarom ook deze plaat nog een keer van Gerard Joling en de Alfa.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ik krijg nog steeds koude rillingen. En dat is niet omdat ik ziek ben, maar van deze dame Adele. En Someone Like You. Vrienden, we sluiten deel 1 af. We komen zo meteen terug in deel 2. We gaan ons een keer goed laten gaan. En headbanging met Status Quo. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM. Welkom in het Radio Pros Muziekcafé. Johnny Johnson.

Zeker een plaat die je veel hoort bij ons op de radio. Dat waren de Alpenzusjes en Hutje op de Hei. Vrienden, morgen krijgen wij hoog bezoek in de studio van Andy Peelman. Je kent hem wel als Koentje uit de buurtpolitie tussen 9 en 12.

Deze plaat werd helemaal gek gedraaid in de jaren 90. Deze Weeks & Company en Rock Your World. Dit vind ik persoonlijk een van de mooiste platen van de Dinky Toys. Ze hebben er veel gemaakt, maar deze geeft me een kleine hangover. Alhoewel, ik voel me wel zo een beetje vandaag. Hier is de Dinky Toys en de Swedish Hangover.

prachtig schijfje van deze Dinky Toys en de Sweetest Hangover. Hier in ons café is het tijd om elkaar eens goed vast te nemen en te gaan richting dansvloer met deze Wiltura. Wiltura heeft vele platen gemaakt, maar dit behoort tot zijn top. Hier is hem nog een keer met Zonder Jou Ben Ik Verloren.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
0: Het Radio Pros Muziekcafé.
2: Johnny Johnson.
3: Pulse FM.

Dit waren de Double Vision en dat met een knocking. Vrienden, ik ben net terug uit de kelder van ons muziekcafé. En daar kwam ik een pareltje tegen. Ik haalde ze van onder het stof. Deze uit 1972. Hier zijn de Doobie Brothers en Listen to the Music.

Alhoewel ze een beetje krijgt, blijft ze ongelooflijk mooi. Deze Doobie Brothers uit 1972 en Listen to the Music. Dit is een plaat die je allemaal kent van Helmut Lotti. Deze keer gecoverd door onze goede vriend Michelangelo. Was trouwens een van de eerste singles van Helmut. Hier is

0: We gingen helemaal naar Nederland achter een grappie, sappie, wat het ook mag zijn. Die Nederlanders hebben allemaal een hele rare uitspraak, vind ik. Dit waren Mart Hoogkamer en Billy Dans. Dan is het nu tijd om wat te slowen. En dat doen we ook met een Billy. Maar dan Billy Ocean.
1: Johnny Johnson.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, Lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there. Zondag 27 september. Salsa party op de gekende zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de Classics. Kom genieten, ambiance verzekerd.
0: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
2: Pros FM.
3: Goedenavond.

Mensen lieten zich helemaal gaan, net zoals gisteren op het feest in Kersken. Wat een plezier. Dit was de Party Rock Anthem en dat met LMFAO.

G. Coltrane was een van de laatste platen vandaag in ons programma. Vrienden, morgen zijn we er terug. We moeten onherroepelijk ons cafeetje sluiten. Ons sluitingsuur is om 8 uur. Morgen ben ik er graag weer tussen 9 en 12. Vergeet niet te luisteren, want Andy Peelman komt langs samen met Peter en ik.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: wel dat ze gedacht had van, als we eens op een zaterdagavond zoals vandaag zo een programma opnemen in plaats van op de radio zelf, gewoon in een of andere dansing. En dat dan helemaal live voor jullie uitzenden, dat zou ook wel heel leuk zijn, hè? Goedenavond allemaal, het is zaterdag 26 september 2026. Lieve vrienden, het vliegt, het vliegt. Het is bijna nieuwjaar, hè? Ik weet niet of jullie het al weten, maar het is wel zo, hè? We gaan met de Fine Young Cannibals en The Good Thing. En dat mixen dan samen in elkaar met deze Flash and the Pan. En die Early Morning Wake Up Call. Het is iets naar achter. Dat wil zeggen, de danskoenen mogen aan tot 10:00 of 12:00. Want na 10:00 komt onze lieve vriend hier nog alles bijeen mixen in de grote mixer. En wij doen nog ons best tot 10:00 of 12:00.
1: Ja, echt waar hoor. De Danny heeft een sixpack, maar meestal van de Jupiler.
0: Ja, maar zie je, maat. Dan noemen ze dan vrienden. Eigenlijk zitten we tot 10:00. En van 10 tot 12:00 onze andere vriend. Hè? Goed. Weet jullie nog, jullie allereerste keer. De allereerste keer. Waar was dat? Met wie was dat? Ik weet het nog. Ik was 12, zij 27. First time, first love.

Ja, maar gewoon zeggen dat toen voor de allereerste keer zat ik... Ja, kun je dat verliefd noemen? Nee. Het was een beetje jong, denk ik, jaar of 12. Ik weet nog wel waar het was. Het was ergens in de bossen. In Mechelen. Misschien noem ik daarom Annie van Mechelen. First Time, First Love. Het is een fantastische plaat van Robin Beck. Allee, Brad, dansschoenen zijn al aan. Zet de volume nog helemaal op 10. Nee, zet hem maar op 12, lieve vrienden. Dat is veel leuker. Ook voor de geburen. Eurovisie Songfestival. De Bobby Songs. Let it swing.

gewonnen in het 1985, het Eurovisie Songfestival. Ik was toen 15. Ah, in de puberteit. Helemaal losgaan. Let the swing and let it rock and roll. Dat was de Bobby Sox.

ervan eten en soms kan je erop dansen. Dit is er zo een om helemaal op los te gaan. Van de Blues Busters en Yo the One. Het is een heel oude plaats. Ik was toen nog niet geboren. Ik denk dat ik nog ergens in de bloemkolen rondhing of zoiets. Allee, vooruit. Zaterdagavond 26 september 2026. Die vrienden, bijna een maand lang naar school geweest. Dus mogen nu wat dansen. Zet hem maar open op je kamer. Het maakt niet uit waar. Met Milk King en Losing Love.

volgens mij doen we eerst dat mojito's achterover slagen om dat hier een beetje troei te doen. Ja, mannetjes, everybody on the floor. Dat mag wel, hè. Tot een uur of 10 vanzelf met Danny van Mechelen, Tokyo Ghetto Pussy en dan deze Modo en de Einzwei Polizei. En nu al de luchtgitaren helemaal bovenhalen. En laat maar zien wat je kan. Zeze, Sans Plat Pour Moi van Plastic Bertrand.

0: was eigenlijk zijn enigste hit. Want dat was wel een dikke nummer one, nummer uno. Deze Plastic Bertrand en Sans Plan Pour Moi. Zometeen zijn we terug met die van Opus en Life is Life. Na dit.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
4: Danny van Mechelen.
5: Alsjeblieft, zeg.
4: Op Radio Bros.
6: Je bent een genie.

0: zal aan nadenken van... Het was 1984 wat ik toen allemaal aan het uitzitten was. Ik weet nog dat ik op een lokale radio toen ook al zat. Dat noemde ELO, de Ekerse lokale radioomroep. En je gaat het niet geloven, maar het is echt waar. Aan de andere kant had je nog een studio. En daar zat Radio Titanic. Maar die zijn volgens mij mee met het schip toen verzonken.
1: Danny van Mechelen. Als hem echt van Mechelen is, dan is het een echte kakker.
0: Ah, je bent hier beter. Dankjewel, jongen.
2: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr.

0: Scandaal in Sperverziek van de Spider-Murphy Gang. En deze was ook zo'n nummer 1 iets, maar wel een 8-wonder. Daf en Kuddo.
1: Dit is hem, Danny van Mechelen. Gelukkig is radio geen televisie.
0: Zie je, maat. Je moet dit echt van je vrienden hebben, hè.

0: dat was die afspraak nu weer. Ja, klopt. Mooie liedjes duren niet lang. Dit is er zo'n ferm voorbeeld van, hè? Die Jimmy Foster en The Stranger in Paradise.
1: Ik keer mijn zeven, jong. Of moet ik nu echt mijn Spotify aanzetten of wat?
0: Volgens mij moet ik hier de juiste schuiven open doen, of wat? Ah, jongens, het is zaterdag, het is weekend. We gaan ervan genieten.

0: Het fijne eraan is dat wij onze platen zelf mogen kiezen. En ik was toen eens aan het kijken in de oude kant van de jaren 90 en ik heb daar wel leuke dingen gevonden. Alleen wou Peter nog iets deftig zeggen.
1: Hey Danny, stop nu een keer met zeven, jong. Of moet ik nu echt mijn Spotify aanzetten of wat?
0: Ah ja, dat was het.

één hit of jullie dat in de nummertje nog kennen van in die Snap en The Cold of Snap. Dat was deze. Maar toch ook die Rhythm is a Dancer. Dat was die dikke discotheekje daar. Wago, wago, wago, wahia. Als we dat toch over dikke hits hebben. 1, 2, 3, 4, hit. Allee, vrouw, die zijn geleden. De 24-7. And I can stand it. No more.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio.
7: Danny van Mechelen.
8: There is some sick.
7: Keep listening to the radio.
9: Here comes the music.

zit hier altijd maar te zingen van Never Alone, nooit alleen. Maar ik ben hier wel helemaal alleen. Allemaal aan, ja. Zaterdagavond. En ik ben voor jullie hier een beetje programma aan maken. Ik hoop dat het wel leuk is. Dat jullie in de huiskamer aan het swingen en aan het dansen en aan het springen zijn. Van alles aan het doen in de auto. Allee, ik bedoel, muziek luisteren. Naar mannen muziek luisteren. Vrienden van de radio, dit waren ze. The Two Brothers on the Fourth Floor. De twee gebroeders op de vierde verdieping. We hebben hier verdiepingen, mannen. And You're Never Alone. Ik laat jullie nog met Stephanie Miles. And Never Knew Love Like This Before. Tot na 9 uur. Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefiet evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden?
2: Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.

0: Je ziet, je hoeft niet alleen veilig te vrijen, maar ook een beetje veilig te dansen. Dan moet je maar eens aan deze mannen vragen. Van de Man Without Hats. Ja, normaal moeten we altijd een hoed opdoen, maar Zoen waarschijnlijk niet. Mannen zonder hoed. En de Safety Dance is iets over 9. Vrienden, we mogen weer tot een uur of 10 met Danny van Mechelen. Allee, vet.
1: Danny van Mechelen.
2: Dat zal wel.
1: Op Radio Pros.
3: En Fofo, dat kan allemaal zo.
0: Ah, we doen een beetje ons best, hè. Goedenavond, zaterdag 26 september 2026. Ik wil al wat zeggen, hè. Goed weer, zeer goed weer. En maandag 30 graden. Laten we eens dansen.

Het heeft allemaal een beetje te maken met de koningen van de dansvloer. Zal ik wel niet zijn. Zeker geen koningin, ook geen koning van de dansvloer, want ik ben zo'n beetje de houterige.

kent dat wel. Hè. Ik zou dus ook niet kunnen, zoals deze man dan allemaal doet. Heel de dag gaan dansen. Nee, dankjewel. Niks voor mij. Ik ben dan toch maar heel de dag een beetje DJ spelen hier. Dat is veel leuker. Goed, 80's muziek, Wang Chung en The Dance Holdings.

Ja, leg het dan maar uit. Met al die blaren op je schoenen. Op je voeten. Door die schoenen. Dazzle Dazzle was een dikke hit uit de 80's van Wang Chung. En deze dame won op 3 mei 1986 als eerste Belgische het Eurovisie Songfestival voor ons landje. Sandra Kim en Jemme Lavie.

dat zo een beetje zoals ik van het leven, die Sandra Kim. Ze won op 3 mei 86 het Eurovisie Songfestival als enigste Belgische. Daar mogen we echt helemaal fier op zijn. En op deze madame ook. Ze komt van 51, Ellen Foley. En What's the Matter Baby? Nietzsche, Nietzsche.

0: afkomstig uit de 70s enzovoort, ook 71. Toen al wat zeggen, hè, mannetjes. Als we zo oud mogen worden en gezond blijven, dan zijn we toch een beetje gelukkig, nietwaar? Ellen Foley moet u niet vertellen dat ze ook achtergrondzangeres was op de plaat van Meat Loaf. Paradise by the Dashboard Lights.
1: You ran around with every girl in town. You didn't even care if it gotten me down.
2: Ja, echt waar hoor. De Dolly heeft een sixpack, maar meestal van de Jupiler.

voor dansschoenen dat op deze plaat helemaal versleten zijn geweest. Ik denk heel wat in de 70s hier van Pharrell Williams en Can't Get Along Without You Now. En dit is helemaal voor mij. Luister maar.

0: Ah, die van mij kan het spijtig genoeg allemaal niet meer weten. Maar... ah, dat is leven waarschijnlijk allemaal. Hè. Abba, en dat is je mannen al. Het zal zijn. Zometeen gaan we terug naar de 70s met Cliff Richard, Sir Cliff Richard, Mijn Excuses en Dreaming.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

En dat dan ook nog sommige dromen werkelijkheid mogen worden, dan wordt het helemaal compleet. Hè? Die van Cliff Richard, toen nog wel, Sir Cliff Richard. En Dreaming of You and Me. Allee, vooruit. 70s, it is. Met nu Neil Diamond en The Cracking Rose, helemaal live.

kennen we nog van The Beautiful Noise. Dat is ook zo'n topplaat van deze topman. Neil Diamond heeft Parkinson, treedt momenteel helemaal niet meer op. Maar de mooie muziek blijft wel bestaan met deze Crackling Walls.

Als je het niet goed vindt, ja, dan doe je het maar terug, hè. Stempel erop en Return to Sender. Een van die fijne platen van Mr. Elvis Presley. The King of the Rock and Roll. Wij zijn de king van de FM-band en van het internet.

0: plaat van die man, hè. Heeft er maar twee gemaakt, volgens mij. Love the common people, come back and stay for good this time. Maar we zijn nog niet weg, mannen. We zijn niet weg, nee.
1: Yeah, man. Reggae night.
0: Ja, zoiets, hè.

En dit is er zo in. Sophia George en Too Girly Girly. Dat is misschien voor volgende week of zo. Uiteraard, dansschoenen zijn aan. Die zaterdagavond 26 september 2026. Je luistert aan de meest beluisterde van Haltert en omgeving. Dit is Radio Pros met Van Mechelen nog tot een uur of 10. Samen nog met Clemens en Jackson Brown. En jullie zijn dat allemaal.

0: That's All My Life, You're a Friend of Mine. It's Clarence Clemons en Jackson Brown. Trouwens, die Clarence Clemons, dat is een saxofonist geweest van de E Street Band. En de mensen die de E Street Band niet kennen, dat was de band van Mr. Buzz, Bruce Springsteen. Ja. Man is ondertussen ook al overleden, speelde ongelooflijk goede saxofoon. Dat kan me wel meegeven, denk ik wel. Hè. Zo meteen terug in de tijd, na dit fijne reclamespotje met Foxy Foxtrot.
1: Danny van Mechelen. Als hem echt van Mechelen is, dan is het een echte kakker.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jorden en jorden onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
7: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Ja. Hör mal, Sven. Oh. Lala.
1: Ah, ik mag de benen helemaal strikken, volgens deze mannen.
2: Ja, ja.
3: En wil je vrijer dan niet even met je dans?
1: Ja, wat moeten we dan doen, man?
3: Dan roep ik quick, quick, slow, want Foxy grijpt zijn kans.
1: Allee, moeten we maar eens proberen, hè.
3: Op Foxy Foxtrot met je
1: Foxy Foxtrot van onze vriend Nico Haak. Lieve vrienden, het is bijna 10 uur. Ik was hem... We mochten er nog eens bij zijn op deze zaterdagavond, 26 september, tussen 8 en 10. Monsieur Danny van Mechelen. Ik laat jullie nog meteen fijne platen. Annek van Freddy Aguilera uit 77. En als we nog een beetje tijd hebben, You Can't Hurry Love van Phil Collins. Graag tot volgende week. Bye bye, zwaai. Rij en vrij voorzichtig.
4: Hallo meneer de L, je onderbroek is vuil. Wat moet je daarmee doen? Wat met citroen?
5: Danny van Mechelen.
6: Alsjeblieft, zeg.
5: Op Radio Pros.
0: Je bent een genie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.